0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

right there. Right, just there.

0: om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is galxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: We are Galaxy Radio. Dropping another playlist. Loaded with the biggest bangers.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Hey, yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Hey, yo.
6: Galaxy Radio.
7: Real hip-hop.
8: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: presenteert. Past Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio. Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: We are.
2: This right here.
1: We're station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: We are your daily playlist provider. You know his name. We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 AM.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers. Die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: Is that time to wake up, y'all?
5: Yeah.
8: 3, 2, 1.
5: Listen.
9: Turn it up.
10: Let's go.
6: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
7: That's right. Wake up. Mayday. It's that Wednesday vibe. Middle of the week, hump day, a.k.a. You know what to do. You know what to say. Hey, we got some Tims on the way for you. Talking about Love Me, Jojo. Chris Brown is up in here, too, with the obvious, all right? Let's go get it, baby. Wake up now. Morning time.
11: Now, guess who? Back in the motherfucker.

me the hook. Baby, pay me the hook. Baby, pay me the hook. Hey.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: That's right, 7 o'clock, energy's in.
4: Hey. All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
6: Let's go.
5: 5, 4, 3, 2, 1. That's right, 5, 4, 3, 2, 1. You already know what time it is, baby. It's Galaxy, number one stage for hip-hop and R&B. Afro dancehall and all that good stuff. Lil Klein is on the way talking about Pain Hope. But first, man, Bees, Weez, the MC with Bees and Honey coming through with the Show Me Love. You already know? Yeah, man, we about to rock out with the socks out for the next hour. You know the vibe. Let's go!
7: Galaxy.
8: Galaxy.
9: Only station I listen to hip-hop.
10: We're jumping in like that.
9: Only right here on my station.
11: The number one in hip-hop and R&B.
12: Y'all know what it is, boy.

0: start of a new day with the Galaxy Morning Marathon.
1: Zit het bitter in het weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben. Ik kende net een uur. Maar na die druppels gingen zijn ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Dus ik pop nog een pil. Zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril, maar ik stel alles uit tot ik jaren verspil. Wil niks horen, en ik zet mijn tel op niet storen.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden, ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een tweedaags bezoek en dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: That's right, it's Galaxy in the morning time. Welcome to that 8 o'clock energy.
6: This is where the biggest stars come to play.
8: We are Galaxy Radio.
9: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
10: Back
9: with the flow and I'm back with the vibes.
10: Back.
7: Definitely back with that flow, back with that vibes. Welcome to the 8 o'clock. Dochi's on the way for you featuring SZA. But talking about Girl, Get Up. But Lil Kleiner is here too, talking about Lange, alright? You already know what time it is, you already know where you at. It's Galaxy, man, you're on one stage for Hip Hop and R&B. The 8 o'clock hour is here. What's good with it? Good morning.
11: Galaxy.
12: This is the number one in Hip Hop and R&B.
13: Here we go, once again.
14: Two step with me, let me show.

0: Galaxy. What's up, y'all? This is Jack Harlow.
1: What's up? It's your girl, Erykah Banks, right here.
2: This is the number one in hip-hop and R&B. Galaxy, a home of rap.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
4: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote boete heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit het fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go.
6: 24 hours a day.
7: Somebody said 9 o'clock energy.
8: This is where the biggest stars come to play.
9: Everybody's here.
10: Everybody's right here.
8: We are Galaxy Radio.
7: That's no doubt with the truth. Galaxy Radio all day, every day. Richie Styles, Tony Q. Hey, man, you already know Party Next Door is on the way for you. Talking about Die Trying, but Talat is here. Yes, man. A couple down after your 9 o'clock. Cho and Zoe's in the building. Let's go get them, baby. Welcome to the 9 o'clock. We there with you straight down to 10 o'clock. Yes, look out for your astrology reading. That's coming up in a little bit.
11: Galaxy. Bring the beat better.
12: It's going down now.
7: We back inside the hip hop.
13: Let's drop more hip hop and R&B.
14: We are Galaxy.
13: You know
14: the number.

0: Your number one station for hip hop and R&B in the morning time. We got some big ones on the way. I'm talking about some Bruno Mars with Leaving the Door Open. Yeah, man. Leave that door open, okay? But first, T.I. with his big one, his brand new one. This definitely did some damage out there. Let him know. It's coming up and coming in, all right? Hold on. Slow down.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Hey, yo, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here. Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
1: The Galaxy Morning Marathon.
5: Wake up.
4: In the morning.
1: Weekdays from 6.
6: Hey, say what's happening, man. It's T.I.
7: Rick P.
6: Better give me respect.
1: This is T.I.
6: Rick, real dope boys in the trap.
1: Let them know. Now on Galaxy Radio.
6: Gotta let them know.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: We are Galaxy.
1: And that's a wrap?
2: Yeah, that's a wrap.
1: All right, it's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
1: Goodbye.
2: Bye.
1: See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege het toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
8: Het is woensdag, halverwege de week. En dat betekent dus de week is doormidden en het is bijna weekend. Althans, we bouwen op naar het weekend, laat ik het zo zeggen. Hey, zometeen heel veel muziek voor je. Zometeen Back at the Club naar Basement Blauw hier. Motion Party bij Galaxy Radio in de morning met Wes.
7: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
9: This is Motion Party, you cannot get in here.
10: This is new
11: music.
12: Bossman D-Lo.
13: Whole lot of motion.
7: Bossman D-Lo. Motion Party is new music on Galaxy Radio.

Back of the Club hoorde je bij Galaxy Radio. Ik moet eerlijk toegeven, de clubs kom ik niet zoveel meer in. Niet omdat ik het niet mag, maar vooral omdat ik zelf 30 ben gepasseerd. Ik ben nu 33 jaar en op een gegeven moment worden clubs en cafés niet meer zo aantrekkelijk als ze ooit waren. En als ik terugdenk aan toen ik 20 was, was mijn ultieme doel eigenlijk gewoon op stap gaan. Uitgaan. In het uitgaansleven mezelf laten zien. Laten zien wie ik ben en daarvan genieten. Ik dacht ook vaak, dit is het einde. Ik wil eigenlijk dit blijven doen mijn hele leven lang. En ik kan me niet voorstellen dat ik ooit dit niet meer wil doen. Dat ik nooit meer wil uitgaan. Ik moet nu eerlijk toegeven, en misschien herken je hier ook wel in. Ja, ik blijf liever lekker een avondje op de bank dan dat ik in de back of the club ben, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja toch, op een gegeven moment dan is die tijd een beetje geweest. En dan wil je liever gewoon lekker thuis chillen. En misschien ben je vandaag ook lekker thuis aan het chillen. Misschien ben je aan het werk. Laat me zeker weten wat je aan het doen bent vandaag. En welke muziek je wilt horen hier bij Galaxy Radio. Ik ga je in ieder geval vertellen, zometeen ga je Kendrick Lamar horen. Dus dat hoor je zometeen. We are Galaxy. I didn't come this far just to come this far.

0: Peekaboo.
1: Peekaboo hoorde je, Kendrick Lamar. Zometeen gaan we 34 jaar terug in de tijd. Je hoort zometeen welke track. Na Tamara Braxton, Let Me Know, samen met Future.

0: 34 jaar geleden kwam hij uit. How could I just kill a man? Cypress Hill bij Galaxy Radio. Ja toch, we gaan back in time op Galaxy Radio. Ook in die throwbacks dus, maar ook naar nieuwe muziek. En je hoort zometeen een hele hoop nieuwe muziek. Straks Dan Toliver Second Hand. En straks wil ik van jou weten wat je favoriete working track is. Maar dat was zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Show love to those timeless records.
3: Turn back, turn back.
4: To the classic.
2: Dropping another official Galaxy throwback.

Killing Me Softly with a song hier bij Galaxy Radio. Zometeen wil ik van jou weten wat je favoriete working track is. Wat is je favoriete werkplaat? Of misschien zelfs ben je vandaag gewoon lekker thuis en zeg je, laat me gewoon weten wat mijn favoriete home track is. Mag allemaal.

0: Spa hoorde je bij Galaxy Radio. Dat lijkt me trouwens lekker. Dagje Spa, heerlijk. Even bijkomen, even tot rust komen. Maar misschien moet jij die ook hebben, want jij bent hard aan het werk vandaag. En straks gaan we jouw favoriete working track draaien. En misschien kan dat je wat ontspanning bieden. Hoor je dus straks waar dat gaat worden. Here we go.
1: This is Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege het toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Nog een vol uur met alleen de beste bangers hier bij Galaxy Radio. En jouw favoriete werkplaat ga je zometeen horen. Welke dat gaat worden en van wie die gaat zijn, hoor je straks pas hier bij Galaxy. Zometeen Wizkid, Band en KM Idali komt eraan. Band over. We gaan 2 keer Band. Ja toch?
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio.

0: Galaxy Radio, Tour de Mont hoorde je Soul King, de man die uit Algerije komt, waar ze dus onder andere ook Frans spreken. En deze artiest die jullie aanvroegen als favoriete working track komt ook uit een land waar ze ook Frans spreken. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ja, misschien een moeilijk verhaal, maar hij komt dus uit Canada, deze artiest, waar ze dus ook onder andere Frans spreken. En deze artiest bracht onlangs 4 albums uit in 1 weekend. Gewoon in 1 drop. Paf, hier, alsjeblieft. En daar staat hij dus weer aan de top. Hij staat op nummer 1. En hij werd aangevraagd door Chris. Chris zei, luister, kunnen we een track van hem draaien, maar wel een beetje in die throwbacks? En misschien een track die we een beetje vergeten zijn met z'n allen. Gaan we doen voor jou, Chris. We gaan hem draaien hier bij Galaxy Radio. Je gaat Drake horen. Find Your Love hier.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online.

0: ze altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs deze mens voor een tijdje.

0: negatiever, maar dit is mijn laatste bericht.
1: Young Allen's laatste bericht, gebaseerd op laatste langste sms van Frenna dus, hier bij Galaxy Radio. Daarvoor die Chris Brown en je hoorde Drake, die aangevraagd werd door toevallig ook Chris. Dus zometeen nog veel muziek. En je hoort straks welke dat gaan zijn. Ik ga het je nu vertellen. Ja, ik dacht, ik kan je wel langer in spanning laten, maar ik ga je gewoon vertellen wat je zometeen gaat horen. Zometeen is het tijd voor de lunchbreak mix, maar dat is pas straks. En ik ga je vertellen wie dat gaat draaien en wat het gaat inhouden voor jou. Na Destiny's Child Survivor, we gaan in die throwbacks. En Lee en Samus komt eraan. Mat! Ja, toch?
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Celebrating every weekend.
2: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix. Every Saturday evening here on Galaxy Radio.
4: Nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
7: This is a journey into...

0: Distinct hier bij Galaxy. Ja, en zometeen gaat Sydney Cracker voor jou de platen draaien die jij wilt horen tijdens je lunchpauze. Het is bijna 12 uur en dat betekent dus hopelijk voor jou, ik hoop het echt hoor, dat je lekker mag gaan eten, lekker kan gaan lunchen. Zo niet, hebben we in ieder geval leuke muziek voor je. Zometeen is een lunchbreak mix. En mij hoor je morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
1: Number one.
2: Galaxy Radio.
1: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
1: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
1: Available in the Apple or Google Play Store.
3: Hey, yo.
1: Galaxy Radio.
4: Real hip-hop.
2: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik daar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomers weer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: 1, 2, 1, 2.
7: Back up at it.
8: Okay, I think I'm ready.
5: Let's drop more hip hop bangers.
8: Okay.
5: Here on

0: Yeah, yeah.
1: This is the Galaxy Lunch Break Mix.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.
1: It's 1 PM. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro-stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
4: Yes, mooie intro. Mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio. Naast uit 1994, The World is Yours, ga je zo meteen horen. We beginnen met Mr. Kanye West, Father.
5: We bringing it back.
6: Right back.
5: Now back to the real
7: hip hop and R&B.
5: Go.
8: Galaxy.
9: The number

Super tof dat jij luistert naar Galaxy Radio. Maar ja, wat moet je ook anders? Ik bedoel, hier draaien wij gewoon de doofste tracks speciaal voor jou. Stel dat je iets leuks te vertellen hebt, ga naar mijn Instagram, Lucinda Sadok, en stuur me gewoon een bericht.

gebeuren. Maar in ieder geval niet in Nederland. Een aantal mensen hebben het wel gezien. Ik heb begrepen dat ze live heel erg goed is. Who knows? Als Alicia Keys naar Nederland komt, denk ik wel dat ik ga. Ik ben niet een mega fan, maar ik weet wel dat she's gonna be worth my money. En dat is gewoon belangrijk. Je moet naar een concert gaan en denken, ja man, it was nice. Ik was naar een concert gegaan, ik weet even niet meer van wie, dat ik dacht van, wat is dit voor gare shit? Oh ja, ik weet al wie het was. Het was Vybz Kartel. Hele toffe artiest. Hij was fresh out of jail. Maar deze man heeft wel echt heel makkelijk zijn centen verdiend, man. Dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, wat doe je eraan? We beginnen met A$AP Rocky, Stay Here For Life. We are Galaxy. Do you know that? This

0: Hier op Galaxy Radio komt zometeen French Montana met Max B. Die ga je zometeen horen met Ever Since You Left Me. En ik blijf tof vinden dat deze man gewoon verloofd is met een prinses, man. Hoe cool is dat? Laten we wel wezen, je bent een artiest en je hebt gewoon een goede match ook nog. Dus je hebt niet alleen je eigen money omdat je een artiest bent, maar je bent ook filthy rich aan de andere kant omdat je met iemand trouwt met status. Mooie combi. Op zich ook een hele mooie vrouw. Niet overwhelming mooi, maar dat mag ook wel. Weet je, het hoeft niet altijd opgespoten en nep te zijn. Simpele vrouwen zijn ook mooi. Dus French Montana, doe je ding. Akon, I Wanna Love You uit 2006. Die hoor je ook zo meteen. Blijft ook een lekkere tune om te horen. En Rema, Calm Down. Die hoor je nu.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
1: Turn it up, yeah. Home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.

0: Zometeen hier op Galaxy, Mos Def en Maluma.
1: Fidijaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fidijaldem crew. We bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean. If you love dancehall, bad girl energy, real island talk, and pure Caribbean vibes, then you're locked in at the right place. Fidijaldem. Every Saturday from 9 p.m. Only here on Galaxy Radio.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: It's a Galaxy throwback.
5: Bucka, bucka, bucka, bucka, bucka, bucka.

0: het is gewoon alweer woensdag, man. Helft van de week. Weet zeker dat mensen denken, yes, yes, yes, ik kan niet wachten tot vrijdag, ik kan niet wachten tot zaterdag. Nog even geduld, nog even geduld. Hier bij Galaxy helpen we je er doorheen. Moet vast wel lukken, toch? Ik heb nog genoeg leuks voor je, man. So is chill, Doja Cat, I don't do drugs. We beginnen met Fight.
1: We are Galaxy, home for

Het is alweer tijd. Ja, maar niet getreurd. You know what it is. Morgen ben ik er gewoon weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy speciaal voor jou. Ik weet niet of je aan het werk bent, misschien ben je lekker vrij. Maar hoe dan ook, blijf gewoon gezellig luisteren naar Galaxy Radio. En ik spreek jou morgen. Doei doei.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt de ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.

0: You're crazy, you know?
1: Boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
6: Damn, play my all day.
7: Pow, pow, the little pow, pow.

0: What's good? It's Metro Boomin.
1: Hey, go, really?
2: It's your boy Moonwalk.
3: We play all the music.
4: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik slip.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up!

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Yo, everybody.
0: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
0: This is Galaxy Radio.
5: Hey, yo.
6: Galaxy Radio.
7: Real hip-hop.
8: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
9: Galaxy.
10: Migos. Let him know.
11: Migos in the building.
0: This is Galaxy Music.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjesso. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody, turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
4: Oh, dit is zo slecht, hè? Je weet dat je moet gaan praten en dan nog snel eventjes een snoepje in je mond te stoppen die nou ontzettend dwars zit. Maar goed, ik kou hem even snel weg. Hey, goedemiddag, het is 4 uur geweest tot 7 uur. Boss B, we zijn er klaar voor.

Zo hoor je lange tijd niks van hem. En in één keer is hij terug met een banger. Je hoorde T.I. met Let Him Know. En daarvoor Jay Wick met Pork Chop Sandwich. Het is woensdag. Het is de 20ste van mei 2026. Het weekend kun je al bijna ruiken op deze woensdag. Ja, het gaat lekker weekend worden. Ik zat net nog eventjes naar de temperaturen te kijken voor het weekend. Iedereen is in een vorm van extase, want het gaat namelijk zomer worden. Met temperaturen van boven de 25 graden Celsius, zelfs richting de 30. Dus dat worden maximaal terrasuren scoren. Dat is lekker. En zometeen Frenna met comma's en nog veel meer bangers. Eerst Chris Brown, Back to Sleep.

0: Galaxy met de Frenna en Comma's. En daarvoor Chris Brown met Back to Sleep. Je weet het, en soms hoef ik het niet eens te vertellen, maar je kan 's middags altijd bellen voor verzoekplaatjes of andere zaken. 085-029-4x2 085-029-2222. Lijnen die staan open tot zeker 7 uur als je iets kwijt wil. Bijvoorbeeld om een plaat aan te vragen. En Staaien heb ik aan de telefoon. Goedemiddag, Staaien.
1: Ja, hoi. Ik zou Munitie van J. Koppig willen horen. Kan dat?
0: Ja, natuurlijk kan. Dat hou je van Nederlandse muziek?
1: Ja, jullie draaien pokus die op andere zenders niet hoor.
0: Oké, maar je luistert dus naar andere zenders?
1: Ja, soms wel, maar dan kom ik toch weer bij Galaxy uit.
0: Oké, hey, bedankt voor het bellen.
1: Ja, man.
0: Oké. Hey, J. Koppig, hij is ook te zien in een gesprek met Goudje op social media, op YouTube. Op ons kanaal kun je het hele gesprek van een uur volgen. Weet je wat J. Koppig allemaal in zijn koppig heeft zitten? Hier is Munitie hier op Galaxy.
2: Yeah, boss. 2026. We show no mercy on them.

0: de rapmuziek wordt natuurlijk veel geleend, gesampled uit andere platen. En de oorsprong van deze plaat lag bij een rocknummer van Aerosmith, Dream On. M&M en Sing for the Moment. Daarvoor Cervante en Kleine John met After Party. August Alsina en Trinidad James met I Love This Shit. En speciaal voor Staaien, Jay Koppig en Minutie hier op Galaxy. Vanavond schuift hij aan bij Goudje. Ik heb het over KM. Je hoort hem zo meteen samen met Cho in Betty Anthem. En ook Gunna en Chris Brown komen eraan met de nieuwe single die heet We Gonna Fuck The Night.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: We are Galaxy.
4: Go, go.
5: Turn it up, yeah.
6: Home for hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: Get up.

zaterdag. Vanaf 2 uur dan hoor je ze weer, de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy in de Airplay Top 20. En dit kwam uit die lijst. De nieuwe single van Ghana samen met Chris Brown, We Gonna Fuck The Night. En daarvoor een man die vanavond dus aanschuift bij Goudje na 7 uur. KM en Joe en Betty Andem. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, afro, dancehall en nog veel meer andere muzieksoorten. En ja, je kan luisteren via FM, je kan luisteren via DAB+. Maar je kan ook onze gratis app downloaden in de App Store of de Google Play Store. Kun je straks als je op vakantie gaat tijdens de Pinksterdagen gewoon overal luisteren naar Galaxy. Wat wil je nog meer? Hey, zometeen CZ en Good Days. Maar eerst Daan Tellever, nieuwe muziek. Dit heet A85.

0: De Good Days van Zierzee. En daarvoor Dan Tulliver met zijn nieuwe single. Die heet E85. Dit is Galaxy, je nummer 1 playlist provider. Je kan bellen, appen of een voice memo achterlaten op 085-029-4x2. Zometeen na 5 uur wil ik even met je praten over flitspalen.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: En goedemiddag. Het is 5 uur geweest. Nog een uurtje en dan ga je officieel beginnen aan je vrije woensdagavond. Zometeen Young Allens en Kans. Ik heb Tyler voor je klaar liggen. En AJ Tracy komt eraan. Dus lekker blijven luisteren naar Galaxy. En we gaan het even hebben over flitspalen.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs deze mes voor een tijd.

0: done it again.
1: Hey, Jay Tracy hoorde je. En Charisma, daarvoor Tyler Is It, Young Ellens en Kans. En laatste bericht en een boogie with a hoodie met een nieuwe single die heet de PGD, oftewel The Party Goes Drunk. Ik weet niet of je het al gehoord hebt. Ik word er zelf persoonlijk niet erg blij van. Het aantal flitspalen in Nederland wordt de komende jaren ruimschoots verdubbeld. De huidige 650 plekken gaan richting de 1500. En daarmee wil het Openbaar Ministerie die strijd aanbinden met hardrijden en appende bestuurders. En dat naar aanleiding van een bericht wat gisteren naar buiten kwam, dat in veel 30 kilometer zones automobilisten zich niet aan die 30 kilometer houden. Heb je het zelf wel eens geprobeerd? Ben je wel eens zelf door Amsterdam gereden en heb je netjes 30 gereden? Het is bijna onmogelijk, joh. Met een beetje moderne auto zit je zo aan de 45, 50 kilometer per uur. En als je dan al netjes aan die 30 kilometer per uur houdt, dan fietsen ze je gewoon voorbij. Over de fatbikes maar te zwijgen. Dus ja, wat vind je daarvan? Nederland vol met flitspalen, 1500 in totaal. Ben jij voorstander van? Dient dit de openbare veiligheid? Of denk je bij jezelf, voor mij hoeft het niet. Laat het weten via 085 029 4x2. Ik ben benieuwd naar jouw reactie.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Kid Yee. Het werd een soort van inside joke hier bij Galaxy. En ik ga je ook maar niet vertellen wat de inside joke dan was. Sexy Red en daarvoor Xania Monet met How Am I Supposed to Know. Ja, je wil het weten, hè? Ik ga het niet zeggen. En de Black Eyed Peas met Boom Boom Pow. Ik vertelde je net dat het aantal flitspalen in Nederland wordt verdubbeld. Van 650 flitskasten op dit moment naar 1500. En daarmee wil het Openbaar Ministerie de strijd aanbidden tegen hardrijdende en appende bestuurders. George aan de telefoon en George wil even reageren. George?
1: Ja, ik wil toch even reageren op wat je net zei.
0: Mm-hmm.
1: Over die flitskasten, want het gaat al lang niet meer om de veiligheid. Het is gewoon asociaal geld binnenharken. Heb je zelf wel eens geprobeerd netjes 30 te rijden in Amsterdam?
0: Ja.
1: Bijna onmogelijk.
0: Inderdaad.
1: Want zelf is er één rijtje al harder. En de fatbikes die scheuren je zo voorbij. Het lijkt wel of alleen in Nederland alles maar duurder wordt. De duurste benzine, de duurste boodschappen en de hoogste boetes. Straks heb je flitspalen voor snelheid, telefoon achter het stuur, je gordel en of je wel met de juiste vrouw onderweg bent.
0: Ja,
1: als we maar geld kunnen vangen.
0: Zet je met je bijvrouwtje, ja.
1: Dit moet echt stoppen.
0: Inderdaad, hey, mag ik je bedanken voor je reactie?
1: Ja, graag gedaan.
0: Okidoki, en laat je niet pakken, hè.
2: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store or listen and watch online at galaxy.radio.
3: Busy signal, Sean Paul.
4: Kiba, how you bad, sir?
5: Get it lit.

0: my style, but get it lit.
1: Boy.
0: Love you, vibe.
1: Yeah.
0: We the best.
1: Boy.
0: Give me the light.
1: Yeah.
0: And we turn it up every time.
1: Every time.
0: And we bust it up, watch it, I
1: watch it.
0: Ha!
2: Kiba, how you bad, so?
3: Kiba was dat, Jean-Paul, samen met Buzzy Signal. Je hoorde Baba Bad hier op Galaxy. Zometeen de banger van deze week. Het is de nieuwe single van Dummy en FJ Dummy, die afgelopen vrijdag nog in de studio was bij Goudje en de Naro. Pretty Girls in Allo, zometeen dus.
4: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Boops, you know what I'm saying?
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Banger.
8: Brand new.
9: Addicted to this new shit. Brand new.
10: Galaxy Banger.

0: Drake en 21 Savage. Ja, Drake, daar kom je voorlopig even niet meer omheen, denk ik. Je hoorde Knife Talk en daarvoor de banger van deze week. Die was van Dummy en FJ met Pretty Girls in Allo. Onbedoeld onderwerp van deze middag. Het aantal flitspalen in het land wordt van 650 opgetrokken naar 1500. En daarmee wil het Openbaar Ministerie de strijd aanbinden tegen hardrijdende en appende bestuurders. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het ook gewoon gaat om geld binnenharken. Zoals de vorige beller zei. Probeer maar eens 30 te rijden in een 30 kilometer gebied. Het gaat met de moderne auto al bijna niet meer lukken. En ja, lullig is, je wordt gewoon voorbij gefietst. Heel erg. Ik heb, even kijken, wie heb ik aan de telefoon? Ik heb Ray aan de telefoon. Ray, die wil wat zeggen. Ray, vertel.
1: Man, zeg ze iets over China met hun camera's op iedere hoek van de straat. Het wordt hier bijna erger. De overheid is maar op één ding uit, je geld. Ik zeg tappen nu met dat inhalige gedrag van de overheid. Ondertussen geven ze miljoenen uit aan allerlei zaken die ik maar beter niet kan benoemen. Want ik zal het politiek correct houden. Maar je weet wat ik bedoel.
0: Ik heb een vermoeden, maar je maakt je boos hierover, hè?
1: Ja, joh. Ik kan me echt klaarmaken daarover.
0: Ik hoor het, ja. Hey, bedankt voor het bellen.
2: Ja.

KCSB en Amy Grace uit de Airplay Top 20. Laat me zien. Daarvoor Kendrick Lamar en zijn swimming pools. En die ga je nodig hebben tijdens de Pinksterdagen. Want de temperaturen lopen op tot zomerse waarde van boven de 25 graden. En misschien dat we de tropische 30 wel even gaan aantikken. Dus dat wordt lekker badderen achter in de tuin. Of in de schaduw zitten. Of gewoon lekker in de zon. Even vitamine D bijpakken. Want ja, dat hebben we lange tijd volgens mij te weinig gehad. En Olivia Dean zat ervoor met The Man I Need. We gaan richting 6 uur. Zometeen je vrije woensdagavond en

0: This is Chris Brown.
1: It's Usher.
2: Scoochie.
3: This is where the legends meet the new class.
4: It's Ice Spice.
5: It's Latto.
6: This is a
3: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: Christian Day en Lucio Alleen is maar alleen hier op Galaxy. En ja, hij zit er vanavond niet alleen bij, want hij heeft namelijk weer een gast. Ik heb het over Goudje in zijn gouden uren, zijn golden hours. Vanavond namelijk te gast KM hier op Galaxy. Wil je alles weten van KM? Luisteren na 7 uur. Westie neemt je mee tot 11. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. Die zorgt voor de graveyard shift. Zo ziet de avond eruit hier op Galaxy. En nu nieuwe muziek.
1: Hey. New music first.
2: Yo, heads up.
3: New music now.
4: New feature music on Galaxy Radio.
0: Dit is de nieuwe single van Bruno Mars. Die heet Risk It All. Ja, en met een klein beetje risico in je leven wordt het leven wel een stukje leuker natuurlijk. Ik bedoel, als je altijd op veilig gaat, hè. Oké, je hebt een veilig leven. Er gebeurt niet zo heel veel. Maar het is niet zo spannend. Dus risk it all. Ik zeg, dat is mijn motto.

zeg niet één, zeg niet twee, maar zeg maar gewoon drie nieuwe albums. Ja, om Drake kom je voorlopig niet meer heen. Zou er een soort van Drake-moeheid ooit kunnen ontstaan? Dat je radiostations krijgt die gewoon Drake-free zijn? Yo, de Drake en DJ Khaled met I Am The One. En daarvoor de nieuwe single van Bruno Mars. Die heet Risk It All. Nederlandse muziek, dat hoor je veel hier op Galaxy. We ondersteunen natuurlijk onze eigen local talenten. Zometeen die Quenza en Langa en de zijkant. Maar eerst Rob 49, What a Helly. Black music, black music.

0: heb een zware aura.
1: Jullie, die Quenza samen met Langa en Priceless en de zijkant. Binnen nu en enkele ogenblikken hier op Galaxy. Een Galaxy Throwback. Een throwback die je ook hoort op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. DMX, daar heb ik het over. En Slip In zometeen.
2: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
3: Of bel 085-744-4774.
4: We are Galaxy.
5: I've been going in.
6: Is where the biggest stars come to play.
7: Hey, hey, every day's a party.
8: Yo, this is Galaxy.
9: See, to live is to suffer. To survive, well, that's to find meaning in the suffering.
10: Yeah.

0: Yo, de Chief. En thank God it's Friday. Althans, ik neem aan dat daar de letters voor staan. T-G-I-F. Oftewel T-G-I-F. Daarvoor Metro Booming and Future met Superhero en DMX. Een Galaxy Throwback. Slipping, hou je van throwbacks? Nogmaals, ik verwijs je even naar ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het overal ontvangen via DAB+ in Noord-Holland en Flevoland. Hij scoort één hit na de andere. Deze keer samen met Rema. Ik heb het over Don Toliver. Second Hand komt eraan en zometeen een oudje van Outkast.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go. Everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Ja, je kan doen of je een roosje bent, hè, maar je poep die stinkt net zo hard. Dat was de vrije vertaling van Outkast met Roses. En daarvoor Don Tolliver en Rema met Second Hand. Zometeen na 7 uur, Goudjes Golden Hour. Vanavond de gast KM. Vanaf 9 uur neemt Wessert van hem over. En vanaf 11 uur hoor je onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Ze neemt je mee de nacht in onze Graveyard Shift Queen. Ik spreek je morgen weer en dan mag ik je weer door de files heen helpen hier op Galaxy. Maak er een leuke woensdag van en ik zie je morgen.
1: From your car radio to your phone.
2: Everywhere we go.
3: Go!
1: Download the free Galaxy Radio app.
4: You get it anywhere.
5: And keep the music going.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
8: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
9: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
8: 24 hours a day.
10: This is what we do. We play all the music.
11: We go back, back,
12: back, back to the
11: back, back to
12: the hip hop.
10: Hip hop. We are Galaxy.
12: Turn it up a little bit, yeah.
10: Galaxy.
13: Yeah.
10: Dit is Goudjes Golden Hour.
12: Gold, gold, gold, gold.
10: Here op Galaxy.

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
2: Hallo?
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Dit is Goudjes

0: Ik klap een partij bij pardon. Ze wil het nummer van mijn telefoon, baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als van Vuitton. Antie rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Arch Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af. Jacht hier zo op Ibi, zoveel bitches lijkt op fuikdag. Beide teams scoren bro, ik weet niet eens die uitslag. Ik heb fans in mijn DM die me vragen wanneer ik ga droppen. Ik was laatst nog in Doetsloe met hele goede toppen in vacuum packs. En het liefste wil ik stoppen, maar over wat moet ik daar rappen? Neef, het gaat niet kloppen. Binnen buiten Aya Robbe, doe het doe voor mijn zonde. En zij zegt dat ze me haat, maar zij weet ook ze kan niet zonder. Treinencontrole, zet mijn cruise control op 100. Trek mijn hash dicht.
1: Trajectcontrole 80 km.

0: We are Galaxy.
1: Exactly. Right there. What you saying?

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is Lil Uzi Vert.
5: This Babyface Ray.
6: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
0: All the hits on Galaxy.radio.
6: The only station that matters, period.
0: We're doing it for the culture.
7: Dit is Goudjes. Golden

0: Galaxy Radio. Download our free radio app now.
1: Ilias of the beat. Ilias of the beat.
2: Yeah. Baddy, baddy op mission. Zij komt binnen, pull up met deze. Altijd ready voor fight night, highlight. Ja, dit wordt een submission. Kanonnen hier zo met laser, balas, alles kan ik hier geven. We fokken niet meer met bullshit, woedshit, dat is waar ze voor leven. Diefjes vliegen hier links en rechts, je kan maar zijn niet verzekerd. Je mannen hebben geen story, sorry, handig in het test tegen. Mag je nog steeds op blessing, lekking, praten, geven, verpenning. Tot we spelen met breide gomma, zomaar dag, je was wedding.

0: jongen, ben die dag, het was matcha.
1: Mannen zeggen, ja, hey Greg, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. Mijn jongens, die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata, die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Daka, die zit in de chose links, ze zeren zelfs aan Iba Hash.
0: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalash. We geven ze splatjas, splatjas, RSI's in de garage. We geven ze splatjas, splatjas,

0: Die hier veel aan neemt, ze komen hier alleen voor sensatie.
1: Mannen zijn G-A-Y, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. De jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Daka die zit in de chosen links, ze zeer zelfs aan Iba Hash.
0: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalas. We geven ze splatjas, splatjas, RSI's in de garage. We geven ze splatjas, splatjas.

0: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Keldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Ja.
2: Dit is Goudjes. Golden Hour.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let me explain something to you one time, man.
2: We right back.
5: Yeah.
6: Galaxy.
7: Now more hip-hop and R&B.
3: This is Wes.
8: It's spinning the biggest tunes for you.
3: Here on Galaxy Radio. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
9: Hey, goedenavond. Het is 9 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio. En ik ga jouw avond een stukje leuker maken. En ik ga ervoor zorgen dat we alvast het weekend gaan vieren. Het is halverwege de week en dat betekent bijna weekend. Zo gaan we het gewoon bekijken. Zometeen Jay controlando naar Kanye West, Travis Scott. Father bij Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio.

Jay, hoor je Controlando alvast ter voorbereiding van een tropische sfeer die we gaan krijgen dit weekend. Want het wordt overal, als het goed is, 30 graden. Zometeen Amelie, Water Spirit hier bij Galaxy Radio na TV Off, Kendrick Lamar. Hey.

0: Van Kibba naar Snoop Dogg naar Zoe Tarran hier bij Galaxy Radio. Waar ben jij? Nieuwe tracks hier bij Galaxy dus. Alleen maar nieuwe tracks, maar ook in die throwbacks gaan we vandaag. Wil jij een nummertje aanvragen, stuur het zeker door via 085-029-4x2. Misschien hoor je jouw track zometeen terug hier bij Galaxy Radio. Zometeen Marley en Tyler, Body Go naar Ghana en Burna Boy.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je is een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. Here comes the man who flavor in you. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Moves, you know what I'm saying?
3: Yeah, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: West is spinning the biggest tunes for you.
8: You know that if you need a hit, then it requires me.
7: All the bangers on Galaxy Radio.
9: Let's go.
10: Hey, what's up? It's your girl, Bo Relay.
11: Hey, this is Travis Scott.
12: This is Beyonce.
13: It's Future.
14: This is SZA.
7: All the biggest stars.
15: A day in the street.
16: We on fire.
17: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

Body Go hoorde je Marley en Tyla. De Tyla, die vrouw die al jarenlang eigenlijk achter de schermen muziek aan het maken is. Al wat covers online heeft gezet, maar pas in 2023 doorbrak met de track Water. Waar een manager haar ontdekte via social media. En op die manier ging het eigenlijk best wel snel voor haar. Straks hoor je Distinct hier bij Galaxy Radio na ICSB Colombiana. Hallo.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: Top hoor je bij Galaxy Radio. Ik ga even een rekensom voor je doen. Namelijk, het is woensdag. Het is rond de klok van 10. Dat betekent over 2 uur is het donderdag. En donderdag betekent eigenlijk alweer bijna vrijdag. En vrijdag is gewoon weekend. Zo gaan we het gewoon bekijken vandaag. Zometeen gaan we het weekend alvast vieren hier bij Galaxy Radio.
1: What up, son? Word.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie drie Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti en van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee en ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy.
5: Yeah, hottest station in the city.
4: On Galaxy.radio.
6: All right, now let's get back to that hip-hop.
7: Hier is Ves op Galaxy.
8: No question, that's me.
9: We lit.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
10: Nogmaals, dus het is 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio. Nog een vol uur met alleen de beste tracks. En de beste R&B, hip-hop en afro. En zometeen heb ik Dior voor je klaarstaan. Go Mama. Na deze track een guilty pleasure van mannen en vrouwen. Olivia Dean, Man I Need.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

Ook als je een man bent, vind je waarschijnlijk Olivia Dean, Man I Need, een heerlijke track. Al dus, ik wel in ieder geval. Hey, zometeen gaan we een beetje in die love songs. Residuals komt eraan. Chris Brown, na 100 LMA.

Go, go. Turn it up, yeah. Home for hip-hop, R&B,

Lusje hoorde je hier maandag. Nou, die is in ieder geval al geweest. Gelukkig, want we gaan richting de vrijdag. Hey, zometeen Tony Braxton hier bij Galaxy Radio. En broederliefde komt eraan.

0: Brian and John hoorde je, Hit Me Up, a Galaxy Radio. Daarvoor hoorde je Tony Braxton, He Wasn't Man Enough. Ja. Ja, dat kan toch? Ik bedoel, hey. Alle reden voor een break-up als het nodig is. Maar liever niet. Hey, we gaan zometeen een beetje dansen. Heb ik wel zin in vandaag, moet ik zeggen. En misschien jij ook wel. Dat zou goed uitkomen, want zometeen gaan we I Just Might draaien. Bruno Mars, die bij Galaxy Radio. En straks, Ghana komt er ook nog aan.
1: Philly Jaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Philly Jaldem crew. We bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean. The latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fiddy Jaldem. Every Saturday from 9 p.m. only here on Galaxy Radio.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: West is spinning the biggest tunes for you.
4: You know that if you need a hit, then it requires me.
3: All the bangers on Galaxy Radio.
5: And what it do?
6: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
7: DJ Khaled.
8: Yo. What's up, it's Herb.
9: Hey.
10: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

Gunna hoorde je Won't Stop. Zometeen gaan we mijn favoriete plaat draaien. En waarschijnlijk bij, ik denk de eerste toon, herken je al meteen welke track het gaat zijn. Maar je hoort pas zometeen welke dat is.

Hoorde jij bij de eerste tel al welke track het was? Ik denk het wel. Met Kelani Fall, dat hoor je meteen al welke het is. Namelijk dus Fall Dead. Ja, je hebt van die tracks die je eigenlijk bij de eerste tel al hoort welke het is. En dit was een goed voorbeeld ervan. Mocht je nog meer voorbeelden hebben, stuur het zeker door. Hey, zometeen gaat Rosa G van mij het stokje overnemen. En mij hoor je morgen weer in de ochtend van 10 tot 12 bij Galaxy Radio. Hey, fijne avond. En geniet ervan vanavond.

0: Ladies and gentlemen,
1: say my name, man.
2: We are Galaxy Radio.
3: Turn this up.
2: Listen anywhere on our free radio app
4: or online at galaxy.radio.
5: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
6: Jacques Chirac.

0: and with the nuts hump.
1: Bitches ain't shit.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
2: Rosa G.

0: star in the sky. We could both say goodbye.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: This is a Galaxy Throwback.
1: This thing right here.

0: I am so glad.
1: Hope to feel better.
2: Where?
3: I say the left.
2: As it relates to him.
4: For me.
5: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
6: On to the next.
7: Stay tuned for the biggest stars.
8: I'm on.
9: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
10: Ahoy!
9: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
11: 085 744 4774.
12: This is Galaxy. It's 1 a.m.
13: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
13: You know the station.
5: On FM and digital radio.
13: The music. Hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
13: Let's go!
5: 24 hours a day.
14: Galaxy. Yeah. I got my peoples with me.
15: I'm here now.
16: What's good? This is Wale.
17: This is DJ Khaled.
18: It's Meek Millie.
19: This is Drake.
20: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: 5.
1: Ik geef ze laatste update, we blijven upgraden. Ben immortal, ze schieten wapens. Gooien vlammen, maar ze doden niet. Soms denken mannen hier te klein, maar je moet verder kijken. Sommige gasten gaan.

0: wil kan het onsterfelijk. Elke route met succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: Who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars. Biggest stars. This is where you hear the biggest stars.

0: GTA 6.
1: Iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: We are Galaxy.
4: Hey, y'all take this serious.
3: You're more.

just might.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744
2: 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 a.m.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
2: Yeah, you know the station.
1: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe.